0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

voor wat het allemaal maar waard is. Of wat het allemaal maar waard mag zijn. Voor wat? It's worth. U hoorde de formatie Old Crow Medicine Show. Doe me dan gelijk denken aan de Dr. Hook en de Medicine Show. Maar natuurlijk is dit heel iets anders. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. Drie uurtjes lekkere country muziek. En ik was natuurlijk al buiten geweest met mijn Vince. En als je dan naar buiten kijkt, ziet het er een beetje somber uit. Voor veel mensen misschien wel plezier dat het even een stukje afgekoeld is. Af en toe een buitje. Goed voor de natuur. Maar reden genoeg om lekker aan te schuiven. Tijdens uw ontbijt of wat u ook aan het doen bent. Je kunt op vele manieren natuurlijk naar Crossroads Country luisteren. Dat kan natuurlijk door een internetradio, of via de computer, of via de telefoon. We zijn op alle manieren bereikbaar. Nou, ik hoop dat u gaat genieten van de show. Genoeg muziek om te draaien. Wat nieuw, wat oud. Iets uit Nederland. Ja, en iets heel nieuws in de dubbeldraai. In de dubbeldraai heb ik namelijk, hoe heet ze? Lily Meola. Is nog niet zo heel lang bezig. Heeft haar eerste officiële album uitgebracht. Zat eerst ietsje wat in een andere genre. Wat meer singer-songwriter genre. En heeft zich toegelegd op de country. Ze heeft een mooi country album uitgebracht. Die hoort u in de dubbeldraai. We hebben natuurlijk Martina McBride als maandartiest. En we hebben een favoriete country top 3. En ik mocht van de week, of het moet fout gegaan zijn met de mail, maar ik had geen mailtje ontvangen van Han Kreeftenberg. Inmiddels bijna een vast item in het programma. Drie nummers met één overeenkomst. Maar misschien is hij op vakantie, heeft niet gemeld, hoeft hij ook niet. Het is ook geen aangenomen werk en het is ook geen verplichting, dus we gaan het horen. Nou, genoeg gepraat. We gaan de liefde laten zegevieren. We gaan de liefde laten vliegen. Ik zend een beetje liefde uit over u heen. En voor één iemand speciaal. Die zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

Zo, drie dames die hun sporen wel verdiend hebben in de country muziek. Want ik had hier Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris in After the Gold Rush. Dames hebben een paar albums uitgebracht samen als zijnde trio. En dit komt van deel 2 af. Als u daarin geïnteresseerd bent en dat op wil gaan zoeken. We gaan een verzoekje doen van Johan. Het is niet zomaar een verzoekje, want in dat liedje hoort u de hartslag van een nog ongeboren kindje. Wat opgenomen is door de echo. En dat is het kindje wat gezond geboren is destijds van Niels Geuzebroek. Die dat in zijn nummer verwerkte. Take Your Time Girl. Die gaan we dus draaien. Dan moet ik even zijn verzoekje erbij pakken. Dat gaan we doen voor Carlijn die pas in het ziekenhuis haar gaal of galblaas heeft laten weghalen. En haar dochtertje van een half jaar oud en een zoon van 3 jaar en haar partner zijn blij dat de operatie gelukt is. Ja, natuurlijk. Want je wil natuurlijk never nooit je moeder of je partner kwijtraken, toch?

van Lee en Ryan. Oh, dat is even. Oh, dat is een hele slechte dit hoor. Lee en Ryan. Nee, dit is Martina McBride. Oh, André toch? Foei! Foei! Dat is vloeken in de country cake. De eerste van drie van deze Martina McBride, ja. Learning to Fall. Ja, je hebt wel eens van die momenten. Dan ben je met je gedachten heel erg anders. En ik ga niet in detail treden, want dat hou ik lekker voor mezelf. Maar het volgende nummer heeft daar wel wat mee te maken. Want dat nummer stuurde ik gisteren iemand toe. Maar dan door mijzelf getracht, dat zegt hij, wat, ik ben geen zanger natuurlijk, hè. Getracht te zingen. En ja, gewoon omdat ik het leuk vind om af en toe een beetje te rommelen met muziek. En zelf eens mijn stem te gebruiken. En het gewoon een heel prachtig nummer is, Jan Heg. Ja. Want ik maak u natuurlijk nieuwsgierig. Wat heeft Jan aangevraagd? Nou, die prachtige van formatie Alabama. Feel So Right.

Ja, 2009 had hij hier een nummer 1 hit mee. We hebben het over Jason Aldean, Seas Country. Natuurlijk kwam hij later in 2010 samen met Kelly Clarkson in Don't You Wanna Stay. Prachtige duet, wat ook nog eens herschreven is met een Nederlandse tekst door Edwin Evers. Die bracht het nummer samen met Glennis Grace uit. En ja, zo belichten we natuurlijk vele kanten van de countrymuziek. Hier dus een stukje van de stevige kant. En we gaan nou weer een hele andere kant op. Een beetje de geestelijke kant, om het zo maar te zeggen. Maar niet zo heel erg lang geleden ontviel ons Wim Pols. Wim Pols was natuurlijk naast countryzanger ook radiopresentator. En deed dat veelal bij de evangelische omroep. Heeft ook heel veel gospel country gemaakt. In verschillende hoedanigheden en in verschillende bands gezongen en gespeeld. En we hebben hier een uitvoering van The Outbound. The Colossus Hands, die gaan we draaien. Prachtig nummer. Waar u ook Thekla Lutting op hoort zingen.

0: van de Everly's, oftewel Phil Everly hoorde u hier met The Air That I Breathe. En nummer natuurlijk een cover op het prachtige nummer van de Hollies. En ik moet ook zeggen, de Mavericks hebben dit nummer ook gecoverd, evenals Key Day Ling. Dus zo zijn we weer even een beetje bijgepraat, maar niet over wie er jarig waren.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, we kijken altijd even van woensdag naar woensdag in verband met... Of van donderdag tot en met woensdag in verband met natuurlijk de mensen in de herhaling. Wij gaan naar 16 juli... Spec Rhodes, op 17 juli Craig Morgan en Luke Bryan. 18 juli die. Wat staat er nou? Jongens. Oh, Kilpatrick. Wat een naam, Kilpatrick, ja. Ricky Skeks was ook op de 18e jaar. 19 juli Billy Parker en George Hamilton de Ford. Op 20 juli Cindy Walker, G.E. Main en Josh Abbott, Mimi Roman, Rodney Foster en T.G. Shepard. We gaan naar 21 juli Paul Brandt en Sarah Carter. En dan nog op 22 juli Don Henley. En Don kennen we natuurlijk als liedzanger van de Eagles. En uiteraard heeft hij ook veel dingen solo gedaan. Volgens mij was zijn laatste solo project het album Cass County. En daarvan draai ik Waiting Tables.

En dat was het nummer van Ray Price. Aangevraagd door Jan Heg. Die schreef, zou je deze klassieker even ten gehore willen brengen voor jouw publiek? Hebben we deze gedaan, Jan. Weer een mooie keuze. Dankjewel. En zo gaan we van de ene romantiek naar de andere. Want klaar heb ik staan Faith Hill op verzoek van Johan. En we gaan die draaien voor Rwanda, een vrouw die ontzettend goed is in haar werk, maar thuis uitrust van een enorme drukke dag, avond op haar werk. En zij is bazin, of in ieder geval leidinggevende bij de HEMA in Helmond. Ze regelt alles binnen dat bedrijf in Helmond. Altijd behulpzaam voor de klanten en helpt iedereen met respect. En ja, zo is zij nou eenmaal. Nou, dat is geweldig en zo hoort het ook. We gaan draaien There You Be. Ja, komt af van de film Pearl Harbor. Mocht u die nooit gezien hebben, is het zeker een aanrader. Houdt u van romantiek? Ga de film kijken. Echt prachtig. There You Be.

gedraaide plaat. Deze van Eddie Rabbit. Driving my life away. Ja, dat gaat bij iedereen zo, hè. De volgende is op verzoek. Een verzoekje van Hattie. Die wilde graag Mel Tillis horen met Burning Memory.

verbrande herinnering. Dat is nogal wat, hè? Vorige week met de verjaardagen draaide ik een nummer van Jamie Johnson. En ik vertelde daarbij dat dat een de andere kant van het verhaal is van het nummer van Lee Ann Womack. Want Jamie Johnson die vertolkte vorige week She'll Be Back samen met Elvis Costello. Maar dat komt natuurlijk af van het nummer welke Lee Ann Womack op haar album heeft staan. En die heet dan He'll Be Back. Prachtige nummer, luister maar eens.

0: Michael Martin Murphy hoorde je met Red River Valley, een nummer van weleer. En dat is deze man ook. Hij luistert naar de naam Dave Dudley. Stond bekend om zijn liedjes over vrachtwagenrij, oftewel de trucker. Hier is A Trucker Prayer.
1: Thank you, Lord, for all the miles without an accident

zou een drukkerig gebedje brengen ons bij verzoekje van Johan. Dit verzoekje is voor Sharona, is een fantastische supervrouw, zo schrijft Johan, die afgelopen zondag 12 juli in gedurfde toestel op de kermis over de kop is gegaan. En iedereen zat te kijken naar de zittende Sharona, die als enige in het begin van de kermis deze attractie in durfde te gaan. Dus een echte kanjer. Applaus kreeg ze. En daarna kwamen andere mensen die het toen ook wel durfden om in de attractie te gaan. Dus Sharona die heeft een beetje reclame gemaakt daar op de kermis. Ja, tegenwoordig wordt het steeds gekker met die toestellen. Ik moet zeggen, ik zag laatst een keer een filmpje van zo'n boot. Die heen en weer gaat. En toen zijn de mensen, omdat apparaat misschien niet goed verankerd stond. Wat de reden was, weet ik niet. Maar het ging in ieder geval heen en weer. Dat de toeschouwers op het apparaat zijn gestaan. Omdat hij niet zou gaan kantelen. Dus ja. Ik ben geen broekenpoepert, maar mij niet gezien. Ik ga niet het noodlot opzoeken. Je zou zeggen dat daar een bepaald keurmerk op zit. Maar goed. Dan gaan we voor Sharona draaien. We gaan een live uitvoering draaien van Ilse de Lange met Almost. Live opgenomen in het Gelredome.

prachtig George Strait met Don't Tell Me You're Not In Love. Geweldig. Hij stond gisteren in Apeldoorn. Aanvankelijk had ik het idee om daar naartoe te gaan. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want er was een... Moet ik even kijken. Dat ik nog even terug kan halen in mijn afbeeldingen. Want er zat namelijk een of ander legerorkest bij. Even kijken hoor, of ik dat nog 1, 2, 3 kan vinden. Nee, ik kan het niet zo snel vinden. De zonde van de tijd, zo, hè? Dat, we willen toch muziek horen. Maar de plannen waren even wat gewijzigd. Zeker niet minder leuk. Maar goed, Waylon trad op in het Oranje Park, heet dat geloof ik, in Apeldoorn. Met een legerorkest. En daar zou hij nummers hebben gespeeld van zijn Time Jumper album. Al moet ik me met zo'n orkest toch afvragen van hoe klinkt dat. Zou best mooi kunnen klinken, maar ik hou toch van de authentieke country instrumenten. Dus een pedal steel. Ik kan me niet voorstellen dat er in zo'n orkest zo'n apparaat staat. Maar, of zo'n instrument moet je dan zeggen. Want dat klinkt nogal oneerbiedig. Maar goed, ik heb in ieder geval wel een nummer van zijn album even erbij gepakt. Dat iedereen heeft in zijn leven zo'n hele lange laan waar wat vol ligt met herinneringen. Oftewel een memory lane. U gaat luisteren naar Waylon, oftewel Willem Bijkerk.

0: geweldig. Waylon, Memory Lane.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, we gaan dus even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag en vanaf woensdag en de rest van de week. Vandaag wordt het in het noorden 18 graden, terwijl het in Zuid-Limburg nog 23 graden kan worden. Vooral in de ochtenduren en in de avond kunnen in het noordoosten enkele buien overtrekken. In de middag is het overwegend droog en wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. De komende dagen blijft het vrij normaal zomerweer met temperaturen vaak tussen de 20 en 24 graden. Vooral woensdag is er kans op regen. De andere dagen verlopen droog met zonnige perioden. Dan gaan we even een oversteek maken naar de woensdag. Woensdag brengt een noordwestelijke stroming meer buien. De meeste buien trekken over het noordoosten van het land. Maar ook elders is het verstandig de radar in de gaten te houden. Het wordt 19 tot 23 graden van noordwest naar zuidoost. En er staat een matige aan de zee vrij krachtige noordwestenwind. Op de lange termijn blijft de wind in de eerste instantie uit het noordwesten tot westen waaien met maxima op donderdag van 19 tot 22 graden en vrijdag van 20 tot 24 graden. Vanaf zaterdag komt er echter weer warme lucht richting Nederland, maar vooral in het zuiden en oosten weer kans op zomerse temperaturen van meer dan 25 graden. De kans op regen is eerst klein en de zon heeft vaak flink wat ruimte om te schijnen. Na volgend weekend nemen de neerslagkansen langzaam toe, maar het blijft wel aangenaam warm met temperaturen schommelend tussen de 22 en de 27 graden. Nou, dat is lekker weer. En wat doe je dan? Dan ga je lekker op een eiland in de stream zitten.

Ja, dat was de tweede van Martina McBride. Als zijnde de maandartiest in de maand juli en augustus. Wat inhoudt dat ze bij mij in ieder geval in dit programma drie keer voorbij komt. Ieder uur een keertje. Zou normaal ook zijn bij New Country, maar gewaardeerde collega Bouke van der Vliet is lekker een paar weekjes op vakantie, althans. Afgelopen week was hij ziek, dus zijn eerste programma verviel al. Maar aankomende drie weken is hij ook niet vanwege vakantie. Dus heeft even een vakantiebreak. Kreeg een appje van Jan Pastoor. En die zocht een nummer in het systeem. En die kwam uit bij Red Akins met Same Old Story. Hij zei, ik zou deze graag willen horen van Chip Taylor. Komt van het album Big River. Maar die kon hij niet vinden. En dat kan omdat hij in het systeem stond als zijnde Same Old Story. Ja, het is maar hoe je het schrijft, hè. All is ook old, maar dan schrijf je het anders met een kommaatje erin. En ik heb wel eens eerder gezegd, het systeem is punt, komma gevoelig. Dus zodoende, ja, dan vind je hem niet.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

de laatste nieuwe van Taylor Swift. En is geloof ik een titelsong van een filmpje. Of het komt er in ieder geval voor. Of in voor. Een film van Toy Story. Maar bij ons komt hij af van de eerste helft van 2026. Als zijn de country hits. En dat is met volgende nummer niet het geval. Zij begonnen als een groep met zes of drie vrouwen en drie mannen. Als zijnde de Guys and Dolls komen uit Engeland. Maar het echtpaar scheidde zich af als Grant en Forsyth. Zij emigreerden van Engeland naar Nederland. Hebben hier een hele tijd gewoond. Helaas is David Grant een aantal jaar geleden komen te overlijden. Maar gelukkig hebben we muziek nog. We gaan luisteren op verzoek van Hetty naar Only a Fool.

Ray Dillon, prachtig uitvoering van deze Don't Forget to Remember. En daarvoor op verzoek van Hattie draaiden we Only a Fool van Grant and Forsyth. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen van Wendy. En Wendy vraagt deze voor de draaiende presentator aan. Oftewel voor André, Zac Brown Band met Whatever.

Oh, en deze is voor jou. Ja, en deze is voor Jan Hecht, want die wilde graag John Michael Montgomery horen met I Can't Love You Like That. En ik draaide natuurlijk Lee Ann Rimes met You Light Up My Life.

0: John Michael Montgomery hoorde u hier met I Can't Love You Like That. We gaan gauw verder met de show, want ik heb straks een favoriete country top 3 van Johan. Die wilde daar ook weer eens een keer gebruik van maken. Maar hij had natuurlijk ook nog een van zijn verzoekjes in zijn mailtje staan. Want hij stuurt die wekelijks stuurt hij die door via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Mocht u dat makkelijker vinden om niet in dat verzoeksysteem te moeten zoeken, dan mag u dat natuurlijk ook altijd. Dus niet voor sommige mensen, het is gewoon voor iedereen ingebruik. info@crossroadscountryradio.nl, dat is het e-mailadres. Nou, we gaan in ieder geval even kijken voor Renate en Huub, een nummer draaien van Bruce Springsteen. Want Renate en Huub die zijn druk op zoek naar een tijdelijk appartement voor Johan. Want Johan moet even een paar dagen zijn huisje uit. Of een aantal dagen, want hij krijgt een renovatie in zijn woning. Hij krijgt een ander keukenblok, een ander toilet, de douche wordt aangepakt. Dus dat is even een paar dagen dat ze daar tijd voor nodig hebben. Ja, dan moet je even je huis uit. Of in de klerenherrie zitten. Nou, daar word je ook niet heel veel vrolijker van. Maar in ieder geval zijn Renate en Huub daar druk mee doende. En het gaat ze zeker lukken. Ik heb de live versie opgezocht van Sandy. Samen met de E Street Band hoort u hier Bruce Springsteen. Come on, brother.
1: He's gonna be bugging me for a raise in a minute. You gotta cool some of that out. Ready? We'll start. Say, we'll start just standing up.

0: formatie Midland komt af van hun laatste album, Stages. En u hoorde Walk a Mile.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, vandaag in de dubbeldraai een dame die bij het grote publiek denk nog niet bekend is. Zij luistert naar de naam Lily Meola. Ik ontdekte haar onlangs via via. En via was via de playlist van Danny Vera's Vintage Vibes. En daar zat ik op mijn werk naar te luisteren. Toen hoorde ik deze dame langskomen. En ik had gelijk mijn oren gespitst, want ik hoorde een bijzondere stem. En dat verbaasde mij, ik zeg wel eens toeval bestaat niet, maar op 17 juli, dus afgelopen vrijdag, kwam haar debuutalbum uit. En haar debuutalbum, die heet You and I. En daarvan ga ik twee nummers draaien, want het is een country gerelateerd album. We beginnen met Tumbleweeds en Chewing Gum. Zingt ze samen met good old Willie Nelson. En als tweede draai ik van het album de titelsong You and I. Dames en heren, uw aandacht voor Lily Meola. Onthoud die naam. Nou.

drinks to strum. Twirl you round, slow dance you just for fun.

Ja, de derde en tevens laatste van... Ja, Martina McBride, hè, als zijnde maandartiest. U hoorde haar hier samen met Alan Jackson in Louisiana. Woman and Mississippi Man. Breng ons bij een verzoekje. Wel een bijzonder verzoekje, want... Ja, ik vraag me af of deze band wel country is. Hoe die in het systeem terechtgekomen is, ik weet het niet. Maar hij is aangevraagd. Ja, door Jan en Gonny. Ze schrijven er ook bij. Een band waar je jammer genoeg weinig van hoort. Ja, wat daar de reden van is, ik weet het niet. Ik ben niet zo op de hoogte van deze Mumford & Sons. Want aangevraagd is The Gave.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

heerlijke stem heeft die man ook, hè. U hoorde natuurlijk Ricky van Shelton, Love and Honor. Breng ons bij een zanger die bekend werd via een talentenjacht, volgens mij USA Got Talent of zo. En daar, ik zie nog het gezicht van Simon Cowell. Ik zat gisteren nog aan Wendy te vertellen. Hij stond daar op die bühne en toen vroeg Simon Cowell van... joh, wat ga jij doen? Ja, zit hier, ik ga een country liedje zingen. En ik kwam daar met een band. En hij zette zijn nummer in. Nou, kan je zeggen, de hele tent stond op zijn kop. En je zag de wenkbrauwen fronzen van Simon Cowell. En hij moest toch toegeven dat het toch wel goed was wat die man neerzette. En ik heb het over Drake Milligan. Hij heeft inmiddels zijn derde album uitgebracht. Welke luistert naar de naam Tumbleweed. Daarvan draaien we Old Flames en Old Whiskey.

Kenny Sirat, dat is de naam van deze zanger, welke u hoorde. En ik draaide After the Storm is Over.

0: nu de favoriete country top 3 van...
1: Ja, ik zei het al aan het begin van de uitzending dat... Johan graag nog eens een keer een favoriete country top 3 mocht insturen. Hij zegt, als er nog plek voor is, zou je dan op de derde plaats Willie Nelson willen draaien met Man With The Blues. En op de tweede plek Sam Outlaw met Two Broken Hearts. En ik vind dat Lee Ann Rimes met Waste The Day En Waste The Nights wel op nummer 1 kan in mijn favoriete country top 3. Nou, we gaan hem voor je draaien, Johan. Hier is die.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

hoorde Lee Ann Rimes in de favoriete top 3 van Johan. En die stond op de eerste plek. En op de tweede plek vonden we Sam Outlaw met Two Broken Hearts. En Willie Nelson draaide als eerste met Man with the Blues. Even terugkomende op het verhaal van de Mumfords and Sons. Die zijn geïnspireerd door een band die, waar we eigenlijk mee begonnen, de show. Met de Old Crow Medicine Show. Daar zijn ze door geïnspireerd. En Mumford & Sons die spelen in principe folk, indie en alternatieve rock. En indie rock, is weer een stroming binnen de country muziek. Dus vandaar de link met Crossroads Country Radio. Ik heb nog twee nummers te gaan. Als eerste Michael Peterson met Since I Thought I Knew It All.

Michael Peterson. En daarmee komen we aan het einde van deze Country Mood. Ik heb nog een leuke afsluiter van Roy Orbison. We gaan eruit met Crawling Back. En die gaan we draaien nadat ik u bedankt heb voor het luisteren. Voor uw verzoekjes. En ik wens u een hele fijne week. En volgende week zijn we er natuurlijk weer voor een nieuwe Country Mood. Zeg, maak er een fijne zondag van. Een fijne woensdag van. En een hele goede week. Ik zeg tot de volgende. Dag.

0: right there. Yes.
1: I can't believe it, I'll tell you.

Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 10. Dit nieuwe single van Kane Brown en heet Woman. Elke week op meer dan 40 stations en streams in 7 landen. Hits from the Heartland, the best in new country met Russell Dickerson.

Exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Suzy Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Twee uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een van de grote national breakouts deze week, Lainey Wilson en John.

De doorbraaksingle voor Graylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Ian Mansink en

Nummer 2 Country Airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits van the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Spotlight on Luke Combs. Je hoorde drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She Got the Best of Me, One Number Away en When It Rains It Pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen en Don't We.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen. Oh.

comeback single voor Brantley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd, New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

Opkomer Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de next mighty roadroller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

De snelste stijger in de Billboard Country Airplay chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit.

Nummer 1 Country Airplay uit 2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nieuwe in de top 10, twee plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt. Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hit Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

Birds featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. And there you have them. Jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Down It. Groetjes, hoi!

0: Ja, we gaan u welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik het niet meer zeggen.
1: Nee. Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar doet zo lang, daar zit hij zo lang te wachten.
1: Zit hij, op die manier. Dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja, ja.
1: Nou, oké. Okay. Forever and ever, amen.
0: Ja, nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon.
0: Ja. Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
1: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
1: Ja.
0: En die gaat beluisteren. Paul de Rooij. Voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Panino.
1: Maar dat wel heel lang geleden.
0: Dat is al
1: heel lang geleden.
0: Ja, dus en ja, hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valeri voor foto's, social media en alles wat daar bij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
2: Schlitz.
0: Oh, Schlitz. Oh, wacht even. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
2: Randy Amen. Travis.
0: Randy Travis, ja. Ja, ik kan even zo gauw niet op de naam komen, maar Aaron, dat weet je. Maar,
1: ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja.
2: Ik zou zeggen, gelukkig mens moet jij zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het de goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Barneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest. Waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Barneveld Nieuws Studio bijvoijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel een andere voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is, het ballonfiesta. Hebben we gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan, waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welzijn Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen voor als sponsor helden binnen te halen. Heb thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld bij mensen. En ik ging echt uitgebreid in die bank zitten, zo met een ruk en achterover. En ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna hebben we daarnaast nog een serie gedaan, samen met mijn vrouw toen nog. Met blinde geleidehonden serie.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Dat hebben we ook nog gedaan. En, alles bij elkaar van 2002 tot 2009 zo'n beetje. Zo. Ja.
0: Nou,
3: ja,
0: we gaan er zo nog verder op in, ja. Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen. Want die heeft wat met Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Dat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar. Als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen, maar deze van CCR, de enige, echt wel.

0: Mississippi. Een trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Harro. Jij had toch ook nog muziek meegebracht, Harro? Hoe zit dat?
2: Dat geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. Laat ik dat duidelijk maken. Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en daar komt hij helemaal niet voor. Dus jij kent hem.
0: Ik heb een uitdaging.
2: Wel. Ja, ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel 3 cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... Die is uitgekomen op het label Cora Zong.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk. Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zong, zo ongeveer geloof ik. Dus. Maar goed, we hebben het over Jeff Talmadge. Pracht van een zanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik wat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met de rol was die gemaakt.
2: Oh, ja.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh. Ik heb de zeepapier meegedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rufus uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst, ook een Ernst. Maar dit is V. Stone en His Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stoneman is natuurlijk een bekender, hè?
1: Dat is wel een heel bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben we...
3: A little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden. Want, maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson. MUZIEK

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even recht zetten.
1: Heb je goed gedaan.
2: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu weer dan zit ik daar tegenwoordig dat, naar te luisteren en dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers dacht ik van, ah, die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah, maar ik zit nog even in de cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En daar zat, dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro.
0: Nee, maakt niet uit. Nee, je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die nou, een beetje krakkemik zingen. Maar dat maakt niet uit, als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, en dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door Hapie. En Hapie ook in Nederland gezongen.
1: Jawel.
3: En mijn keuze hierop eigenlijk, omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen, dus ik als eerste nummer. Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: van dit nummer is er ook nog een... hoe noem je dat? Een vertaal. Dat je dus met één nummer draait. Please help me, I'm falling. Ja. En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in I'm falling too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen. Dat is een hele oude opname. Oh. Die ga ik een keer meenemen.
2: Oh. Zo.
0: Ja.
2: Poepoe.
0: Ik heb niet zoveel thuis, hoor. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja.
2: Dan, die je nog niet allemaal kent. En,
0: ik kreeg pas weer wat nieuws.
2: Oh.
0: Minidiscus.
2: Ja, maar daar staan dingen op die je ook al hebt, denk ik.
0: Nee. Dit zijn live-opnames uit Amerika, Louisville en bandjes die daar opgetreden hebben bij de IBM.

0: Louvin Brothers.
1: Juist.
0: Heerlijk, heerlijk. Altijd weer natuurlijk. En ja, waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
2: While you're cheating on me.
0: Ja, deze, ze mogen maar gaan, hoor.

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
2: Ja.
0: Altijd.
2: Ja. Tijdens mijn presentatiebeurten in Countryland draai ik altijd graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
0: Die kunnen net zingen. Alsof.
2: Ja. Deze keer doen we het eens anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris, Tom Petty, Mark Knopfler, Lucinda Williams, Johnny Cash en ook Bob Dylan. Wij horen his Bobness in I Can't Get You Off of My Mind.

0: Ja, en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams, I Can't Get You Off My Mind.
1: Maar ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even in het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En daar heeft hij liedjes opgezet. Die geschreven heeft met Pat Elder. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson. Dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.

0: Ja, Tom Russell. Zo nu en dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, deze. Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, daar heb ik ook cd's van.
1: Heb je ook cd's?
0: Ik heb ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja. Nee,
0: ik ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk.
2: What do you want?
0: Nou ja, Tom Russell.
1: Nou goed. Ik denk dat Paul zal zeggen, Don Gibson.
2: Dat klopt, dat is een sterende vinger. Ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds al zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier op gevallen, doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles, waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel en zo kwam ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

0: dat was Don Kipsen, hè?
1: Ja, weemoedig, hè? Want ja, dat ging niet, hè? Allemaal daar zo, dat vanzelf.
0: Ja, maar dat gebeurde vaker, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, oh. Niet bij hem alleen, maar...
1: Nee, dat, ze zingen er nog steeds over.
0: Ja.
1: Ja. Goed. Ja. Maar hey, ik heb nu dan een troostrijke mededeling voor ieder die weemoedige liedjes nog eens even wil afwisselen met een wat vrolijkere.
0: Ja, graag.
1: Dan, ja, we hebben bijvoorbeeld, even, dan moet ik toch even het programma raadplegen. Love's Gonna Live Here. Dat is een liedje van Buck Owens. Buck Owens die staat op de cd Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden, zo ongeveer. De Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Oh, Tommy Collins. Daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. Dat, ja. Ja, en nou, ja, Buck Owens, die Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield. En ja, zullen we maar gaan beginnen met Buck Owens?

0: Nou, mooi toch weer?
1: Fantastisch.
0: Ja, het kan ook wel, hè, met die liefde. Dus Love is Gonna Live Here Again. Maar ja, er staat van hem ook nog een nummer op. Dat heet dan, kennen we ook wel, Together Again. Ja.
2: Dat, we gaan er straks nog over hebben.
0: Pure weemoed allemaal. Hè? Ja. Dat, maar dat krijgen we zo, denk ik, in het volgende uur nog wel wat van te horen.
1: In het volgende uur hebben we nog zeker leuke dingen.
0: Zeker.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: That's great education to understand that statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: wou weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken het niet, hè?
1: Nee, joh.
0: Jeff White, die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
2: Maar nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die hard ging lopen, weet ik niet.
1: Maar... Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
2: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat zou, oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
2: Oké. Okay.
0: Leen.
2: Ja.
0: De Desert Rose Band.
2: Ja, zeker. Ja, opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jorgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe, zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zo'n band en hun leden. Maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
1: Nou, dat lukt je toch niet.
2: Ja, nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen. Geschreven door Chris Hillman. En, ook wel mooi, het doet denken aan Hillmans verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook. Hij heeft toch nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote geweldig. Namen. Ja.
1: Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog alles een keer. Want dat was en een tikkie modern. Hm. Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Ja. Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Ja, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, het zingt hij bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green. Dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Hè? Maar ja, hier doet hij dat met BJ Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes.
1: Ja.
0: Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville.
0: Ah. Hmm.
2: Stond in een museum. En dan mochten
0: we... Daar ben jij bezig kijken, ja.
2: Ja.
0: Ja, ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer. Nee. Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan maar eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes. Ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles. Waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu in een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En ja, toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor een inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou.

0: Ja, Together Again was dat toch?
1: Ja, ja, dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè,
0: ja.
1: Dat,
0: ja, ik wou zeggen, ja, waar gaat het over eigenlijk?
2: Nou,
0: ja, mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ja, ik ben blijf een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook wel, ja, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van. Maar
0: dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar dus die tribute, en daar staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station en Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Picking Time in Georgia.

0: Yo de la Hiti.
1: Willie Nelson. Ja, en iedereen plukt wat hij nodig heeft. Hè? Dat, en dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Jimmy Rogers. Ja, en dan zit ik nog even dat lijstje te kijken hier. Aaron Neville, die zingt hier ook een liedje op bijvoorbeeld. En dan, en maar, die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
0: Oh.
1: En die heb ik ook nog even beluisterd. En ik vind, ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
0: Nee.
1: Nou, dat is vooral jammer eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, the man, nog maar eens eventjes speuren.
0: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
1: Ja?
0: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer gezongen door een ander artiest.
1: Oh.
0: Paul Carrack. Draaiden wij ooit Paul Carrack hier?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort box set, of hoe noem je zo'n ding, van 20 jaar live opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Carrack overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike in the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest en maakte als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset, die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic, uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver met Paul Carrack.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Canty, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk.
0: Mooi,
1: ja, die ontkomt er niet aan.
2: Nee. Wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind Leland Sklar, vind ik altijd zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Band van de Ring. Zoals hij met een lange grote baard. Ja. Stond hij daar bas te spelen. Ja. Dat doe je toch niet?
2: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig. Ja.
2: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd.
1: Altijd zo.
2: Ja, dat is Leland.
1: Wel
2: heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
2: Prachtig.
1: Blaast je recht uit je sokken.
2: Heerlijk.
3: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
4: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, oké, Bruce Springsteen en country. Nou, dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006 dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won die weliswaar. Maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, het is zo'n sociaal dier als hoe Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk. Kun je rustig dit aan hem over, deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album We Shall Overcome. Met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seeger, dat weten we wel. Dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen. Omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Zomaar.
0: Ja, ik heb dat niet gered hoor.
1: Ja, we kennen hem niet, maar... Ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers.
1: Oh.
0: Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk.
0: Now
1: you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dat krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. Toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, nog niet. Nee. Maar nog steeds aan het oefenen.
1: Dat wel, maar daar heeft niemand last van.
2: Oh. Dus Je bent nog jong.
1: Ja, daarom. Dus dat. Ik heb zoveel cd's die ik op kan zetten en dan jammer ik mee. En dan zijn we allemaal blij.
0: Maar goed.
1: Ja, zullen we maar weer verder gaan met dit geweldige programma?
0: Want de vinyl hebben we nou gehad, niet, hoor.
1: Nee, De CD heet Drag Queens in Limousines. Destijds een uiterst merkwaardige plaat die uitkwam van Mary Gauthier. En ons vriend Leen, die draaide laatst volgens mij iets van Mary Gauthier. En daar dacht ik van, ja, daar heb ik platen van. Dus ik had er inderdaad een stuk of 3, 4 geloof ik zelfs. En dan moest ik natuurlijk nog even goed zoeken van... welke is nou echt leuk voor dit programma? Nou, en toen kwam ik terecht bij Jackie's Train.

0: Nou, een mooi treintje, hè? Jackie's Train van Mary Gaucher.
1: Calvin Russell, blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Dwight Yoakam met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dan dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, dat was sowieso eind jaren 70 denk ik of zoiets. Maar wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene. Rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Maar, ja.
1: Want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net... Die hele lijst zit er van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteert zingen.
0: Ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville hoek kunnen komen?
1: Of van
2: Streets of Nashville,
1: ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Nou hoor, maar Dwight is zo'n figuur die kan van alles zingen. Mm-hmm. En als dan moet, bij wijze van spreken zouden ze kunnen roepen van, doe het een beetje jazzy. Dan doet hij dat.
2: Ja.
1: Maar ja, het is hetzelfde als met Willie Nelson. Die zingt van alles. Of dat, die kan dus een country blues of een gewone echte blues zingen. Mm-hmm. En dan denk je van, het klopt.
2: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wonderbaar.
2: Ja.
1: En mooi.
0: Ja.
2: Mooi. Ja.
0: Ik ga eerst Paul even bedanken voor dat hij vandaag hier aanwezig wilde zijn. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, Paul.
3: Ik vond het een hele eer dat ik hier aanwezig kon en mocht zijn.
0: Ja, dat...
3: En ik heb echt een goede sfeer met jullie gevoeld op deze manier. En ook weer wat oude koeien uit de sloot gehaald natuurlijk.
0: Oh ja, ja.
4: En weer teruggeduwd.
3: Ja. Koeien genoeg. Maar ik heb ervan genoten en ik heb heel veel geleerd vanavond.
0: Goed, dankjewel Paul. En ik hoop dat je ooit nog eens een keer denkt, ik ga die kant nog weer een keer op.
3: Het zal best goed komen.
0: Prima.
3: Jullie bedankt.
0: Leen, jij bedankt weer vanavond.
2: Ja,
0: dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
0: Haro, jij ook weer bedankt.
2: Too.
0: Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven. Valerie voor het social media werk en dergelijke. En volgende week dan zitten we hier weer met z'n allen. En dan gaan we weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende 2 uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef hem rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten, precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor long-haired country girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij, de man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op De Colores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op hun 25e studioalbum Foreign Tongues laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met 7 bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.

There are stars in the southern sky.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learned to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album A Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lanen kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: me.
1: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

1988 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap, ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit, wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte, tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain

Nog een keer Dick van Alten en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom hun theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt, een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt, met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages, een sfeer die net zo goed uit de roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price, het bewogen Clovis album van Charlie Crockett, Country Flirts van de Rolling Stones en de Eagles en volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt, een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight. MUZIEK.

0: In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road, door de Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Brinsfield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.
1: Dit is Crossroads met de

Twee keer Linda Ronstadt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstadt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andala is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstadt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer, die producers Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sibilia brengt met No One Knows My Name een songwriter-gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

The Shires, het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes, is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van The Wilder Blue, een Texaanse band die Luke Combs al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Combs of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker.

Een bijzonder verhaal achter dit nummer. 2 dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleadersroutine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Nathalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

Een luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton, Howdy Ma'am, is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog, gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Richard Chain. Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstadt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

voice to sing. Don't tempt me, just help.

Just help me build a wall. I need a wall.